0: dankie omres, dankie omres, hoe gaan het met broer, hoe gaan het met, hoor hier so man, ey, is ons met die paard mee praat, is ons met die praat, ons werk, is hier af hier Bryanston, is way to Bryanston, Eden Park, Bryanston, ons is met die werk mee bro, maar ons luister jou man, is, jy gee ons, na muziek man, ja, is someone, net hier so by so way to me bra, dankie omres.
1: Your favorite station, Radio 2000. Our music, your memories.